Dang shine for a china light. Do you hear seeing at the Ifing Elisha Bautschaft radio program? Me nomen S. Wes Heppner, dang shine for Harkin. Last week, bekick the Jesus fair den Huan Priester. Do you hear in Menschen, what hodden je leoen wen Jesus? They hodden je sagt, I hod je sendicht, ob hei wir vollkommen. And hei antwoord nicht diese Dinge. En dan vraagt de hohe priester Amos de heide Messias as de zin Gottes en hij antwoordt met waarheid. Brof, met mout. En in dit zei wie wou moutig en brof Jezus via. Dat heide weer de waarheid en de wijsheid van Jezus in bloos de wichtigste vraag beantwoorden. En wen dit, spijchen zij aan Jezus. De vongen Amon te sloon en kraak während dit passiert Petrus dat Jezus verleen. Vandaar waar we bekijken krijg voor Petrus Jezus verleen dat. Nu denkt de aan als een noval je Jezus, daar waren tijden zijn, waar die was verzocht zijn, door een proef van gaan, en die was dat niet merken. Die was zingen, die was die ene wellen in schaden over God zien wellen. Die was bloos denken aan die zelfs. Die was Jezus verleen in een weicher en andere weich. Wann du dit test, de zoten wat die proven te zijn dat du nicht in Christ bist, oder dat Gott die nicht kan brücken, en du bist nischt wird. Aber wann du fallen test, Gott kon die ware abbieren, hij kon die ware trigne arm nemen, hij kon die ware brücken in zijn rek. Wie zijn de zeer schichten Petrus in leven? Van deel, waar wie zijn wo Petrus Jezus verleen dat, hij licht wen dat hij niet een jinge is. Nu dat meint niet dat Petrus niet Jezus leef had. Oder dat hij zijn erarung had verloren. Dat meint bloos Petrus had gevallen. Hij moest boosie doen en Jezus wordt aan ware opbouwen, vergeven en ware broken voor zijn rek. Er zijn veel dingen wat we kunnen leren van waar Petrus Jezus verleend uit. Op een ver wie dan gaan en waar Petrus Jezus verleend heeft, wil ik die denken helpen dat Petrus weer zich zo zeggen, hij wordt niemals Jezus verleend. Terug in Markus kapitel 14, 29, Jezus had de jinge gezegd dat jeder een van hen wordt van hem weggeraan. En dan zegt Petrus met zeggen het te Jezus, want jeder een weggeraan en dat, ik woon niet. Petrus zegt te Jezus, Jezus, ik weet die best recht, meeste van de tijd. Du weißt meiste Zeit, was du von redest, aber du kannst mich nicht. Du weißt nicht, wo stark ich sie. Du kannst vielleicht reich sein, wenn die andere Jünger, aber du bist auch reich wie mich. Ich werde dich nicht verloren. Petrus ist ein Beispiel von 1. Korinther 10, Vers 12, wo er sagt, wenn du denkst, du bist stark, du stehst, pass ab, dass du nicht fallen lässt. Petrus doch hat wir jässlich stärker als wir. Aber wenn der Druck ab an wir, sei wie wo, schwach, hei wir. So, von der auch, Petrus verlich Jesus in Markus 14, saß dich bei 72, fer wie in den Tags nennen, wer wird auch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Dach, wir danken dir für das Gelegenheit, ab das Radioprogramm dien wird mit zu teilen. Ich bete, dass du jeder zu hören wirst segnen. Vielleicht besonders dir, was vielleicht in Sinn sind gefallen in den Denken, der hat auch zu euch gemerkt, der hat eine große Sinn gedoen, und du hast nicht Vergebung, Gott kann es nicht mehr erleben, die sind vor dich. Himmlischer Vater, hab end zum Andenken an die Geschichte von Petrus, und wo er deid, wo er Buße deid, und wo Jesus am Wara trägnom, und Wara in den Macher Wach brücken deid. Himmlischer Vater, Segen dein Wort, hab dat dein Recht zu bieten, ich wünsche, dass du all die Ehre für den Kreis, ich bete in Namen Jesus Christus. Amen. So, wenn wir uns tags lesen, Petrus verlicht, der Herr Jesus kennt, Markus 14, 66, bei 72, dort sagt, als Petrus einen im Tempel hafte, kam einer von den Hohepriester seine Dienstmiales. Und als sie sagt, dass Petrus dort im Warmen stund, kick sie an von dich bei einen seht. Du wirst auch mit den Jesus von Nazareth taub. Hei aber verlucht dort und seht, er kann den nicht, und weit auch nicht, von wo du redst. Dann ging er rüt im Fährhafen an, und dorab kreide de Hohn. Dann sag ihm de Dienstmial noch einmal, und funk an zu dei zu sein, de du rund am Stunden. Dit is auch einer von dei. Hei aber verlucht dort ware. In ein Beet
Lota Zedendai. De Romsten in Vana te Petrus, du best vor hoft juk eine von dei, wirst du best in Galilea en de Reeds krak so os dei. En hij funk on, einen Fluch op zich te ropen en schwier doorop, dat hij den Mann nicht kjand von den ze reden. En dan krede hun zum tweede Mal. Dan fall Petrus dopi, dat Jezus je zegt had, eier de hun tweemal wat kreien, was du dreimal mi verleuwen haben. Dat du mi kjandst. En hij funk on te hielen. Zo wiet ons tekst. So, met alles wat es passiert, wer wie sein en ein farsch op einmal sein, wo Petrus Jesus verlehend het, en wat wie dort der kan leeren. Farsch saße saste, Petrus is in Tempelhof, en dan kämpt einer van de hohe Priester zien in dein Smialis. So, wie sind bij dit huis, wo Jesus haft Frauen ihr Antwort als heide Messias erst, die sehen Gottes, en nie grootsting die ab am Spien en am Verschlungen. En nu kämpft Petrus in dis Hof nan. Dat is een grote Hof met wein ganz rum dort Hof. Dort Hof leeg feier je bieder ab jeder Ark, en as du ne opne steed in de mer, en Petrus as kraak ab diese opne steed. En dit kraak wo de römische Soldaten en de Tempelwachter wurden sein gewaast, wo hodden Jesus vastgenommen. Dort wie in kalde Nacht, die wollen rum in vier sein. Aber warum wir Petrus hier? Dit is een gefährliche Stadt für Petrus te zijn. Hij staat, Roman 4, met Soldaten, wir haben Jesus vastgenommen, en die willen nog die Jünger vastnehmen. En Petrus heeft groots een van de hohe Priester seine Uhren aufgeschneden. Warum is hij hier? Nee, die Bibel zegt ons dit nicht über een paar Gedanken. Ik glaube, Petrus is hier, wenn hij heeft Jesus live. Hij wil zo dicht bij te arm zijn als meerlijk. Hij wil zijn wat passiert en wat moet passieren, hij wil bezorgd. In Lukas kapitel 22 vers 56, dat zegt in deinst njales, zag arm in dat licht van dat vier, en zij kand arm. Vers 67 van ons taak zegt ze dit. En als zij zegt dat Petrus door am Wormen stond, kijk zij arm van dicht bij onen zeed. Du wirst ook met den Jesus van Nazareth toe. Deze miaal die kan Jesus en nu leidt Petrus er bekend. Zij moet han gehoord van Jesus zijn leer of vlieg zijn wonder je zijn. Nu kan zij Petrus als een van zijn nofolger, wenn hij je toe met Jesus je waast. Maar voor Petrus hij moet zich han verviert. Hij wordt angst zien wat als vlieg stel je stoon. Hij dacht, hij had jeder einer hing am Licht geführt. Aber nu kijkt jeder einer in den Arm. Ook de Soldaten, wat Jesus hadden vastgenomen. Nu, ik leef niet dat Petrus reut weer voor dit. En dit verken, wo die Soldaten schaft. Hij traft ons woer, wo wir dat nicht erwarten, wie denken dat kämpft nicht. En unge dit druk, wo de Soldaten rond Petrus weeren, dat eerste wat hij ondenken kunnen wir Jesus verliehen. Vers 68. Hei aber verlucht dort und seht, er kann den nicht, und weit auch nicht, von wort du redst. Dann jink er rit im Fährhaf nennen dorab, kräht de hun. Nu, Petrus des Angst, er hat Ursacht im Angst sein, und hei sagt nicht die Wahrheit unger Druck. Nu denkt an letzte Werk, Jesus hat Mut, hei red die Wahrheit, wenn am ne Frau wart gefragt wird, hei wisst, wo am in Trouble nennen kriegen. Durch die Bibel, Gott merkt uns Mut, dass wir sollen mutig im Beruf sein. Aber Gott weiß auch, wir wollen kämpfen haben für verschiedenste Ursachen. Wann Petrus hier nach fallen deit, hei lied nodet en was. In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 13, Petrus wird wahre fröhliche gestalt und die Bibel sagt, all sei Sachen, wo mutig Petrus und Johannes wären, und dort sei alle Schulden gewöhnliche Menschen wären, wunderten sie sich eben an. Dann wurden sie an, dort dei wir mit Jesus top gewasst. Apostelgeschichte 4, Vers 13. So Petrus wir hier nicht brav oder mutig, aber he lehe dort. Nu, für mich und die, wenn wir nicht brav und mutig sind für Jesus, ist wie sollen sein gewasst, ich will die dit sein, Gott haft nicht abgejeft on die.
Hij wil die helpen dat die dollar brood verarmbaast. En hij wil die nog eine gelegenheid geven te motig zijn verarm. Vers 69 zegt ons de geschicht wie nog niet vorig. Dan zag aan de dienstmeel nog eenmaal in funk aan te die te zijn, die daar rondom stonden, dit is ook een van die. Nu Matthäus 26, 71, dat hitzig is dit een andere meel is, niet dezelfde meel. Zo er zijn veel mensen die stonden hier in het hof. Petrus, die heeft weer van vier gegaan, maar er zijn te veel mensen. En deze dienstmeel, die hield dit niet voor zichzelf, ze zien de mensen rond er. De mensen worden gaan gekickt. Nu weer Petrus vast. Hij kon niet rond of hier een weinig rond des hof. En hij dacht, hij moest leen of sterven. En hij wilde zich waar Jezus te verleen. Vers 70. Hij aber verlucht dat waar. En in Betlota zeden die door Romstunden waar te Petrus. Du bist wahrhaftig ook einer van die, wilst du best in Galilea en reeds kraak zo als die. Nu ik leef Petrus de tweede moe van hij Jezus verleen deed, dat wie nog oeier als het eerste moe. Vielleicht zijn die weer Lieder gewaast, vielleicht met meer druk. Denk aan het eerste moe van Petrus Jezus verleen deed, ik leef, hij had zich verveerd. Op het tweede moe dacht hij door Eva en hij deed leen. Het eerste moe, Petrus weer niet gereid, dit moe muk hij de entscheidung te leen. Nu de probleem weer, zes Petrus Jezus verleen, die reed hij, en die meier wat hij reed, die meier mensen kenden zijn stem. In Matthäus 26, 73, dat zegt, die mensen vangen aan te zijn, dat Petrus met Jezus weer, wen wou hij reden deed, dat juif aan weich. Nu wissen zij dat Petrus leen deed. Ik leef zo als het verken in ons leven, want we opvangen te leen, we moeten nog meer.

لي انتم تلايس بدايكن المانشن فانغن انتم زين ديرك دي لايس ان ما يبط في لي اندون دم ما يريد في دي آوار هات المانشن زين انس مات دي آوار هات كيك ما وات بيترس ديت فرش اينا سيبن دي وبهي فنك اون اين فلوك اب سيك تا روپن ان شوير دوراب در هاي دي مون نيك كاند فان دين زي ريد Nu, wanneer het hier van vloeg reed, dat reed niet van vleken, zoals wie van der woorden van vleek weer de reden. Dat mijn Peter zegt hier, een vloeg op mij, wanneer ik leende, ik kan dit maar niet. Het is interessant, wie zijn dit op ene ziet, op andere ziet zij wie Jezus reed de waarheid wanneer hij is, en keiner gelooft aan, wanneer hij reed de waarheid, en wanneer hij reed de waarheid, wel de aandacht meer aan. En dan zei wie Petrus, hij licht, wenn hij wel niet gestroofd zijn, wenn hij is met Jezus. De ene die zegt de waarheid, dat is Jezus. En de ene die leent, dat is Petrus. Einer wist, hij is provenmoutig. De andere is angst. En dan vers 72. En dan krijg de hond hem tweede maal. Dan valt Petrus op wie dat Jezus gezegd had, Eier de hond tweemaal wat je krijgt hebben, wirst du dort dreimal verloren haben, dat du mich kennst. En hij fangt aan te healen. Desmond, Petrus, wer zo sicher wie hij wird stark zijn, dat hij wird nicht fallen, hij had gefallen in een paar stund. Petrus zag op einmal dat hij nicht so stark wie als hij dacht. Hij wies nicht so goed als hij dacht. Judas had Jezus verrood, nu Petrus had Jezus dreimal verloren. Twee korte dingen zum Schluss, wat we willen zijn. Verken, God wat wat terug brengen in ons leven, om ons denken helpen wat God te ons heeft gezegd. In Petrus zijn geschichte is dat een hoon wat krijgen deed. Wanneer een hoon krijgen deed, dat moet Petrus te ontdenken wat Jezus om had gezegd. Dat hij wat Jezus dreimal verloren. Ik leef zo is het voor mij en die ook. Eensmaal is dat een leid, een stede waar ik voorbij voor, vielleicht waar ik rekken doe, waar ik heren doe, of een persoon waar ik zei. En wanneer ik dit zijn doe, of heren, dan op eenmaal denk ik toch aan wat God mij heeft gezegd. En dan weet ik, dit zal ik doen, of dit zal ik niet meer doen. Nou, een gedanken, Petrus wie niet overtuigd van den hoon. Hij wie overtuigd van de woord van Jezus. Dat wie wat Jezus Seht, wat Petrus zijn hart breken deed. Dat woord Gottes heeft deze kracht, om diep in ons hart neer te komen, om weten wie we zijn, en ook om de zin in ons leven zijn en met schaffen. Hebreeën kapitel 5, vers 12 zegt, God zijn woord leeft, en is krachtig en scherper als een scherpste dubbelschnittende schwert, en schnitt derg wat de zeil en juist uit nein daalt, ook glieder en merkt vrij licht. Dat woord recht de gedanken en instellingen me hoort. Dat woord Gottes kan dingen van die wezen, wat die veel te zijn, maar vielleicht niet vast zijn. Petrus de ervoort dit, de nacht wat hij Jezus verleend deed. Lukas 22, 61 zegt, dan draait de Heer zich om en kijkt Petrus aan. Dan dacht Petrus daarop wat de Heer gezegd had, Eier de hoon krijgen wordt, was du dat dreimal verloren haben, dat du mich kennst. Jezus, wie faust, ver den hohen Priester, aber ob je nu vorricht. De hadden groots Jezus verschleuwen, Jezus zijn gezegd wie vielleicht voll bloot, zijn kleider voll schweit en bloot van Gethsemane. Hij had de waarheid gered. Ob er ziste Jezus in Gefängnis nennen leiden deiden, ver de amne Pilatus brengen deiden, Dan op eenmaal kijkt Jezus naar Petrus. Krijg ze hij even des hafjink. Nu, wanneer we de geschicht doorlopen, we denken dit is het eng van Petrus. Hij roert, hij is geveld met schoon. Wo zal hij weer? O, bij Jezus wordt je kritisch zijn, hij wordt waar opstaan, en Jezus jaft niet op aan Petrus. En poor deel nu Jezus opgestaan weer van graf. Jezus wordt Petrus te zien ze dropen en aanvreeuwen, hast u mij lief? Dan pas op voor mijn schop, naar Johannes 21, vers 17. Jezus wat de Petrus zijn, Petrus, ik weet u hast mij gefeeld.
ob er nie haig wird in der Zukunft, wo ich will haben, die Soste. Von dir will ich die Frau, aus die koste Dinge von deiner Vergangenheit verjeten und das Jaft wird dort in dein Leben dann bringen, das zu siedlein. Ich will die Mut geben, zum wo du fallen hast, Buße dann und dann not ewig geben und nicht mehr davon denken. Ich will die Mut geben, dass du kannst Gott vertrauen, dass er die wirklich verjaft. Und er hat danach einen Plan für die nu und auch in deine Zukunft. Du kannst abstehen von deiner Schande, von deiner Schuld, von deiner Traurigkeit und Gott freuen. Wo kann ich dich deinen mit der ewigen Part von seinem Leben? Und er wird dich hören und er wird dich verjeben. Liebe Taharcha, dort ist Gott seine Gnade.